0: Ethan, kijk, het zal het aanhouden zijn die nee. Ethan, ik loop daar die kent die heel mee.
1: Hoe is mijn darling?
0: We gaan me toch eerst voor de hele dag in de morning.
2: Hoe kom?
0: Soft porridge in de afternoon.